deze des Heere. Sane Heere dendi. Saar samali ten sajjana. Mund nain parendi. Mund nain parendi.